0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
3: Yeah.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Runstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
1: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
3: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
1: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Noord-Oost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
5: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer.
6: Op, gasten op, flitsmeister.
5: En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Hardy Snijders. Mis het niet. Lost Lake Festival.
2: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 8 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
3: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Het is groots. Het is bijzonder. En erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
2: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet. Lost Lake Festival.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. En in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
5: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
6: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
1: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
2: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
3: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
1: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
5: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
1: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Autocenter Van der A, ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor Van der A.
5: Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
3: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs, Prior van Milstraat in Uden.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet. Lost Lake Festival.
1: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Het is groots. Het is bijzonder. En erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
1: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Hardy Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens, 2 kilometer. En op de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kundeberg en de grensovergang, 3 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: do something.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
5: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
4: Kies voor Van der A.
5: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
6: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
7: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staan op dit moment een paar files op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
5: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer.
6: Hop, hop, gasten op, flitsmeister.
5: En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
7: MFM Brabant.
0: Overal.
7: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerweel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Pop, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerweel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerweel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Ippenburg 9 kilometer met bijna een kwartier vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht West en Sliedrecht Oost 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs, Prior van Milstraat in Uden.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Autocenter van der A, ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de Albertweg. Er staan een paar korte files, waaronder de A1 Hengelo richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Duitsland, daar ook 10 minuten op onthoud bij de grens. En tenslotte de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Sliedrecht-Oost staat een auto met pech. Er staat 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Harry Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
2: Dag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Top Pop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's zoals Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, tot 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is niet zo heel veel aan de hand op de weg op deze zaterdagmiddag. Een paar korte files. Om te beginnen de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontroles daar 10 minuten op onthoud. De A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen knoop ik nu net 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Er staat daar een vrachtwagen met pech. De A15 Rotterdam-Gorkum. Bij Sliedrecht-Oost een auto met pech. Vertraging ook kleine 10 minuten. En de A76 ten slotte Geleen richting Aken. Daar bij de grens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
8: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
9: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs, Prior van Milstraat in Uden.
10: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
7: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: Peter Groen van de ANWB. Er is nog altijd niet zo heel veel aan de hand op de weg. Er staan wat korte files met hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. Twee vallen erop. Om te beginnen is dat de A12 van Arnhem naar Den Haag. Bij Knoopend Lunette is een vrachtwagen gestrand met pech. De eerste rechtstrook is ook dicht en dat kost je een kwartier. En op de A76 in het zuiden van Geleen naar Aken. De grenscontrole is daar een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Het is groots. Het is bijzonder. En erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures. Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. 2 inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg deze zaterdagmiddag. Er staan wat korte files en een paar opvallende. Om te beginnen de A16 Rotterdam richting Rotterdam moet ik zeggen. Voor knooppunt Ridderkerk zijn wegwerkzaamheden aan de gang daar. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A76 in het zuiden vanuit Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig.
5: elektrodeskundige.nl.
6: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
7: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer.
8: Hop, gasten, hop, flitsmeister.
7: En DJ On. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Hardy Snijders. Mis het niet. Lost Lake Festival.
9: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
6: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
10: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: NFM.

0: is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog altijd weinig bijzonders aan de hand deze zaterdagmiddag op de weg. Er staan wat korte files. Wat opvalt is de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten Oost en Knoopend Oude Rijn heb je een kleine 10 minuten oponthoud. Dezelfde A12 tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn. Ook 4 kilometer met nog eens 10 minuten vertraging. En tenslotte de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht Oost. Met 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor

0: zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
1: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
2: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
5: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

Goedemiddag, het is 3:03, Patrick hier op MFM. En we zijn de hele dag weer live vanaf het terrein van Lost Lake Festival. Hoe tof is dat? En je hoeft er helemaal niks van te missen trouwens. Want ja, er komen echt grote namen vandaag. Ik heb bijvoorbeeld, ik pak even de hele programmering erbij. DJ Jean vanavond. Ja, ja. Onder andere om 8:00 is hij hier. We hebben Likke Pep, dus van Blikkendag. We hebben Chique Bazen, Face DJ Ruud, Wild Styles. Maar je krijgt ook de Legends and Queens stage mede. Disco Daddies, Mark van Leest van MFM draait ook af en toe wat leuke tunes tussendoor. Dorothy's Disco, Disco Snolly Live. Ik heb het ook niet bedacht, sorry. Excuse my French. Dan hebben we nog Team Rush Hour, Team Shawty, Noah, Miss Nij. Of in ieder geval lekker je radio aanzetten op MFM de hele dag. En dan hoef je niks te missen van het Lost Lake Festival. Zometeen nog voor je Charlie Puth, ook Fats and Small. En Frankie Rizzardo, een van mijn favorieten. Shinjuku, hoor je direct na Gwen Stefani op MFM.

Want fijn dat je voor ons gekozen hebt, ook vandaag weer om lekker je radio op ons aan te zetten. Super chill. Patrick hier, we zijn live vanaf het Lost Lake Festival. Je hoort op de achtergrond al stage. Even kijken, wat is er nu al? We horen Justin Timberlake. En op main stage staan ook al mensen te draaien. Dus we gaan straks allemaal leuke dingen doorsturen op de radio. Gewoon live het feestje van hier. De sfeer van hier kun je dus gaan proeven live op de radio. Nou, misschien heb je een kort nachtje gehad. Ben je ook op Lost Lake geweest gisteravond. Wij waren ook laat thuis. Dus we snappen hoe je je voelt. En bij MFM hoef je dus niks te missen. Tot middernacht zijn we live vanaf Lost Lake Festival. En dit is Frank Rizzardo, Shinjuku.

Lekker hoor, Fats and Small and Tonight op MFM Brabant. Je bent live bij het Lost Lake Festival. We gaan even luisteren wat er op Mainstage gebeurt nu. We hebben nu live de Vage Vrienden DJ-team. Luister lekker mee op MFM Brabant.

0: Festival. Je hoeft niks te missen als je thuis in de auto zit of waar dan ook online luistert of de Sonos thuis. Dit is MFM. Zometeen meer vanaf Lost Lake Festival.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Hardy Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
3: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor Van der A.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Het is 16:30, ANWB Verkeersinformatie op MFM Brabant. Het is rustig in de regio Os, maar één melding in de provincie Brabant. A27 Breda-Gorkum, beide richtingen op bij knooppunt Hooipolder. Daar zijn wegwerkzaamheden en is de weg dicht.
6: Noordoost-Brabant.

Russo en Emma Heesters, liefdesverdriet bij MFM Brabant. Fijn dat je weer gekozen hebt voor MFM. Ook deze zaterdagmiddag zijn we live tot middernacht vanaf het Lost Lake Festival. Je hoeft niks te missen, want ja, we zijn zo technisch ingesteld dat we ook gewoon 100 kilometer kabel hebben gelegd van hier naar twee stages. Dus dat is wel heel erg tof. We gaan

0: Want we hebben meerdere stages hier op het Lost Lake Festival in Os. We gaan even luisteren naar de Disco Daddies, nu op MFM.
1: Wil je wat tegen me zeggen? Ik wil straks een keer op die koe daar. Dat lijkt me echt heel leuk. Je mag trouwens een klein beetje met die heupjes bewegen, hoor. Nou, zie je, hij kan het wel.

Ook lieve mensen, wie is er eigenlijk in de jaren 90 geboren? Weten jullie dat ervan of niet? Ja, ben je echt een 90s kid? Oh, je kent het wel, hè? Dat is vroeger met die Australiërs, je kent ze wel, hè? Oh.

0: Brabant. Je hoeft niks te missen van het sfeertje hier. We brengen het sfeertje naar jou thuis. Met on stage de Disco Daddies en natuurlijk DJ Mark van Leest. Hoe was het? Hoe was het, Mark?
1: Nou, het was heel even leuk. De start-up is altijd een dingetje, maar ik vind het eigenlijk wel lekker. Want ja, je kan gewoon alles doen wat je wil eigenlijk, zeg maar.
0: Lekker een beetje openen eigenlijk.
1: Ja, nou ja, weet je, kijk, het is nooit verkeerd om daar gewoon even leuke wat dingen te doen.
0: Ja.
1: Alleen ja, je weet nooit zo goed waar moet je beginnen, weet je wel.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is maar net wat krijg je voor je ogen, wat krijg je voor je neus. En dat is op dit moment nog niet zo gek veel natuurlijk. Maar...
0: Nee, maar dat zien we ieder jaar bij andere festivals. In het begin is het druk of is het rustig. En dan opeens na half zes uur...
1: Lijkt wel of er dan een kwartje valt. Huppakee.
0: Hele Miro die losgelaten wordt. Nou, meer van Lost Lake Festival krijg je zometeen natuurlijk bij MFM. Dus je hoeft niks te missen thuis of in de auto of onderweg ergens toe. Helemaal lekker. MFM Brabant aan laten staan.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Het Lost Lake Festival komt er weer aan. Op 15 en 16 mei gaat het festival helemaal los. Met grote namen, zoals Wild Styles. Ja, broer. En DJ Sean. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er een familiedag. Met Gio en Hardy Snijders. Mis het niet, Lost Lake Festival.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
7: Het nieuws van 5 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Jan. Dan de ANWB verkeersinformatie bij MFM Brabant. Live vanaf Lost Lake Festival. 1 melding in de provincie, niet in de buurt. Maar de A27 Breda-Gorkum, mocht je die kant op gaan. Knooppunt Hooipolder is daar dicht vanwege wegwerkzaamheden. Mark, zin in Lost Lake.
1: Ja, dan gaan we weer, jongens.
0: Gaan we weer.
1: Ja.
0: Let's go.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant.

0: van Mark van Leest.
1: Nou ja, heel eerlijk. Ik vind het gewoon een geweldig nummer, ja. Crochet, daarna ook nooit geen reet meer van gehoord. Hè. Dat is toch zo typisch.
2: Ze hadden nog Catch You volgens mij.
1: Ja,
2: toen
1: Catch You inderdaad. Maar,
2: Catch You.
1: Maar nooit zo'n succes geworden als dit nummer eigenlijk. Dat vind ik echt wel jammer. Ja, ik had er wat meer uit gehoord eigenlijk.
0: Ik vond die van Catch You vond ik wel wat beter trouwens. Qua vibe, qua energie.
1: Ja,
0: lang verhaal. Hebben mensen thuis in de auto helemaal niks aan. Dit is MFM Brabant live vanaf het Lost Lake Festival.
1: Ja, daar zijn we
0: zin in.
1: Ja.
0: Gisteren waren we er ook al de hele dag. Wat was jouw hoogtepunt gisteren?
1: Mijn hoogtepunt?
0: Ja, niet toen je thuis kwam, maar hier op het terrein.
1: Nee, ik heb een stukje van je broer meegemaakt. Dat vond ik wel heel heftig.
0: Heftig, hè?
1: Ja, maar hij deed wel lekker. Ja, zeker.
0: Ik sprak hem na afloop trouwens nog eventjes, backstage.
1: Oké. Okay,
0: ja. En hij zei van, weet je, muziek verbindt mensen en dat is wat ik wil doen.
1: Ja, nou, maar ja, heeft hij wel gelijk gewoon in. Ja. Ja. Zeker als je dat hier zo ziet gebeuren, dat is heel leuk hoor. Echt. Nou,
0: maar jouw hoogtepunt, echt je broer vond je wel tof?
1: Ja, mijn broer en Jeffrey Hayes, een lokale held natuurlijk. Al zijn hitjes, die komen wel aan, zou ik maar zeggen. Dat is altijd wel een beetje stemming mee te maken. En weet je, ook de band later, Baby Blue.
0: Dat
1: knalt als de sodemieter.
0: Helaas mochten we vanwege licentieoverwegingen niks laten horen. Maar het was hier gegarandeerd goed.
1: Het was zo'n dingetje, ja. Ach ja, dat tref je zo eens af en toe. Ja.
0: Hey, en gisteren hebben we natuurlijk ook €2000 weggegeven. Ja, niet als MSN, maar als Lost Lake Festival aan Art Obsessions. Was een goede band ook trouwens.
1: Ja, was een goede band, ja.
0: Deed me een beetje denken aan Limp Bizkit een beetje Linkin Park en zo.
1: Heel simpel, het was echt een hele crowd die alleen al voor hun kwam. Dus dat
0: ze hadden zelfs hun eigen merch stand meegenomen.
1: Ja, het was gruwelijk strak. Ja. Echt waar. Er was geen ruimte voor echt andere dingen. Want volgens mij zaten ze keihard op een kliktrek.
0: Klopt.
1: Wel goed zeg. Zo, hallo.
0: Ja. Ja.
1: En dat wil niet zeggen dat die andere bandjes dan meteen minder waren. Nee hoor. Nee. Want ik vond eigenlijk de eerste band. Even kijken. Reputation.
0: Bad Reputation. Ja toch. Dat was het was ook erg goed trouwens.
1: Vond ik echt heel leuk. Ja. En ik zeg al, dan moet je een beetje van het genre houden.
0: En het vervelende is, dat mogen we wel zeggen op de radio hoor. Maar die zijn dus gewoon vertrokken een uurtje nadat ze hebben opgetreden. Dus anders hadden ze een grote kansmaker geweest voor die prijs, vond ik.
1: Kijk, weet je, wat ik al zeg, dit is altijd een beetje de aanmoediging van en naar. Dat doet ook mee, zo simpel is het.
0: Tuurlijk,
1: hè?
0: Tuurlijk.
1: Het hele pakketje telt eigenlijk. En de muziek was echt, vond ik gewoon echt leuk en goed.
0: Ja.
1: En ook Coincidental was ook
0: erg goed.
1: Leuk. Eerlijk. Dat waren gewoon alle drie goede bands. Alleen dat stukje crowd wat erbij kwam. En alles wat er echt gereed was, strak uitzag. En klonk.
0: Ja.
1: Ja, dat is dan wel de doorslag.
0: Ja. Leuk is, we kunnen straks wel even terugblikken. En even een stukje van het interview laten horen. Wat wij dus met Odd Obsessions hadden. De winnaars van de €2000. Gaan we zo meteen even laten horen. En misschien even een stukje van de band ook even laten horen. Als je het gisteren gemist hebt, hoef je niks te missen. Want bij ons kun je gewoon nog even terugluisteren. Leuk, zometeen op de radio. Zullen we eerst even naar de stage met de Disco Daddies?
1: Ja,
0: lekker hoor. MFM de hele dag nog live tot middernacht vanaf Lost Lake Festival.

Waar lopen jullie trouwens allemaal naartoe? Hier is het feestje, toch, of niet? Ligt het nou in ons, of... Nee, toch?

0: Check this out. 1, 2, 3.
1: In the place to be.

moment, zeg maar. Het hele plein gaat helemaal uit zijn dak. Die moet je een beetje inbeelden. We doen het net alsof er heel veel confetti komt, vuurwerk en zo. Het enige wat ik wil jullie vragen is eventjes je handjes in de lucht te steken. Kom maar. Twee handjes in de lucht. Ja, u ook. Iedereen doet mee. Twee handjes in de lucht.

0: juiste frequentie om het sfeertje hier mee te krijgen. En ik zei het net al tegen Mark hier in de uitzending. Gisteren hebben we heel veel dingen weggegeven op de radio. Veel muziek, veel sfeerimpressies. Maar ook 2000 euro. We hadden een Battle of the Bands. En dat was echt waanzinnig. Even een stukje luisteren naar dat winmoment.
1: Dames en heren, de winnaar van de Battle of the Bands Lost Lake Festival 2026...
0: Is geworden
1: de heren van... Alter Obsession!
0: Leuk. Maar ik vroeg de mannen natuurlijk ook nog even voor een interviewtje... om even te luisteren van... Goh, hoe zijn jullie deze band nou met elkaar begonnen? Luister even mee. Een bandje beginnen, daar kom je niet opeens op natuurlijk.
2: Nee, goed. Maar zo is het toch wel begonnen. Om gewoon eens samen te komen en te kijken... Hey, wat kunnen we nou met elkaar doen? Hoe kunnen we nou gewoon iets tofs maken met elkaar? We hebben al eerder in verschillende bands gezeten. Coverbands voornamelijk. En het eigen werk maken, dat was toch wel leuk.
0: Dat kriebelde.
2: Dat kriebelde, daar wilden we iets meer mee. Zo gezegd, zo gedaan. Die twee heren die gingen samen... een keer zitten en Rens die opperde, ik ken wel een zanger. Dat was onze Roel. En op zijn beurt weer zei, ik ken een drummer. Dus meteen gebeld. Die belde mij op. Hey Bas, wil je in een bandje? Ik was net bij mijn vorige band gestopt. Ik wil wel in een bandje. Dan kom ik je over 20 minuten ophalen, zei hij. Dus
0: wat? Hè? Wat een verhaal, joh.
2: En ook weer uiteindelijk. Ik ken de Roel dan weer, onze bassist van een eerder bandje waar we mee hebben gespeeld. En zo was uiteindelijk via de band geboren eigenlijk.
0: Wat maakt Odd Obsessions nou zo tof? Is dat ook echt alleen de liefde voor muziek of gaat dat veel verder dan dat?
2: Natuurlijk gaat dat veel verder dan dat. Maar ja, hoe dat weet, kijk ik niet zo goed ik dat moet beschrijven.
0: Roel, hoe kijk jij daarnaar?
3: Hoe kijk ik dan naar? Het gaat wel verder dan dat. Je bent natuurlijk altijd met je maten bij je op pad. Je deelt lief en leed met elkaar, letterlijk.
0: Jullie komen zeg maar ook bij elkaar thuis over de vloer, zeg maar.
3: Ja, zeker. De koelkast staat altijd gevuld, zeg maar.
0: Dat was gisteravond een klein interviewtje met de band Odd Obsession.

scherpe teksten. Autumn Sessions was dat gisteravond op MFM. Je bent er tot middernacht bij, live vanaf het Lost Lake Festival. We hebben ja, mega line-up. Daar zeg je echt u tegen. We hebben straks DJ Jean om 8 uur. We hebben Likke Pep natuurlijk van Blikkendag. De chique bazen, feest DJ Ruud. We hebben Miss Nijhoff, Team Rush Hour. En je hoeft niks te missen als je radio lekker aan laat staan op MFM Brabant. Want bij ons hoor je het geluid van Lost Lake Festival. Laten we even luisteren wat er op Mainstage aan de gang is. Lekker. Er staat Vage Vrienden DJ Team. Tot 6

0: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
3: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
4: Het is 5 minuten over 5:30. MFM Brabant live vanaf Lost Lake Festival. Fijn dat je erbij bent met zometeen meer Vage Vrienden DJ-team op de radio. Eerst even de ANWB verkeersinformatie. Er zijn geen files in de hele provincie, maar wel 1 melding als je die kant op moet. A27 Breda-Gorkum tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Hoijpolder is dicht. En ook de andere kant op vanwege wegwerkzaamheden.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
6: Hoor jezelf.
5: MFM.
6: MFM.
4: En dan meteen terug naar het terrein der terreinen. Lost Lake Festival tot middernacht is MFM Brabant erbij. En je hoeft helemaal niets te missen. Main

0: lekker hoor. Disco Daddies op MFM. Ja, zeg dat.
1: Zeg wat?
0: Dat?
1: Wat?
0: Wat? Hey, een sfeertje, het festivalterrein is wel vol aan het lopen. Lekker.
1: Ja, jawel. Gaat nou beter de kant op hoor, ja.
0: Zeker waar. We hebben vanavond nog Likke Pep na zevenen, rond na kwart over zeven ongeveer. En waar ik heel erg naar uitkijk, DJ Jean. Ja, hij komt ook even naar de studio straks. Ik heb met een WhatsAppje gestuurd en zeg, luister Jan, je moet wel even langskomen. Hij deed een duimpje, dus het zal wel goed zijn.
1: Die komt vanzelf.
0: Die komt vanzelf. Lekker karamel zeezoutlikeurtje mee.
2: Hoppatee.
0: Even een slokje nemen.
1: Ja, daar hebben ze een term voor, hè. Maar...
0: Wat hebben ze?
1: Daar hebben ze een term voor. Mediahoer.
0: Mediahoer?
1: Nou ja, Jan, onze Jan, die weten wel...
2: Jan die maar heet.
0: Ja.
2: Dat is een ander liedje.
0: We zijn nog tot middernacht live hier op het Lost Lake Festival. En zullen we even naar Mainstage even
1: fluisteren? Ja, gewoon even kijken wat ze doen, hè. De vage vrienden.
0: Lekker hoor, komt-ie. Live op LFM Brabant tot middernacht. Je hoeft niks te missen.
1: Het zou kunnen zijn dat dit al een ander is. Oh, Mark Os is volgens mij al begonnen. Zou dat kunnen?
0: Ja. Nou ja, dat is pas vanaf 6 uur, hè?
1: Nee. Kwart voor zes.
0: Kwart voor zes. Ja. Oké. Okay, ja. Heb ik hier een oud draaiboekje liggen, denk ik.

0: MFM live vanaf Lost Lake Festival tot middernacht. Lekker. Mainstage hoor je nu. Marcos live on stage. En zometeen meer op MFM Brabant. Hou je radio lekker aan. Hoef je niks te missen vanaf het Lost Lake Festival. Terrein is al lekker vol hoor. En tot middernacht zijn we live. Je hoeft niks te missen. Hou hem aan, je radio op de juiste frequentie voor het sfeertje van Lost Lake Festival. Zometeen meer.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen.
1: Elektrodeskundige.nl.
3: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
6: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.

0: zien we jou aan de start van een 2-uurs race. Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu. Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
1: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 6 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De 8e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel Jan, dan de ANWB verkeersinformatie bij MFM Brabant. Er staat in de regio geen file, dus je kan lekker doorrijden. Maar wel een melding A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Hooipolder, beide kanten op. Daar is de weg dicht in verband met wegwerkzaamheden.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: FM. En we zijn tot middernacht live op het Lost Lake Festival. En Mark die loopt even lekker rond over het terrein hier. Vertel.
5: Ja, ik heb nog een kleine 10 minuten voordat ik zelf weer het podium ontmoet. Dus ik denk, dat ga ik eens even te gelden maken. Even kijken wat ik hier allemaal aantref. Even. Hallo. Hoi, hoi. Jullie zijn druk geanimeerd, maar mag ik even onderbreken? Vind je het een beetje leuk tot nou toe, of niet?
6: Ja, dat is hartstikke gezellig.
5: Ja, toch wel een beetje jammer voor die regen, maar ja, achter zo'n teentje dan zit je nog best aardig, toch?
6: Daarom, ik kan niet alles hebben.
5: Nee, dat is zeker waar.
6: Van?
5: Zijn je nog speciaal voor een act gekomen, dat je denkt van nou, nee? Maar je ziet wel eens zitten, wat komt hier nou dadelijk nog? Komt er zo'n lul van MFM daar nog draaien? Oké, okay. En zijn er nog acts waarvan je denkt van nou, daar loop ik eigenlijk best wel een beetje warm voor?
6: Heb ik me niet zo in verdiept, hè?
5: Lekker over je heen komen. Ja, ja.
4: Ja, je viel even weg, Mark, maar je bent er weer.
5: Oh, okay,
4: je bent
5: er weer. Dat is goed om te weten. Zeg, hartelijk dank alvast. Oké. Okay. Ja, nou, ja, je ziet maar, niet iedereen heeft gewoon speciaal een uitvoering waar ze zeggen, nou, daar wil ik voor zijn.
4: Ik denk dat ze gewoon komen voor de gezelligheid.
5: Ja,
4: denk ik.
5: Precies, ja. Precies. Ja. Ja. Ja. En ja, heel eerlijk, gezelligheid. Kent geen tijd en kent geen plek. Dat is gewoon heel goed. Ondanks ja, een druppeltje hier en daar. Maar dat valt eigenlijk best wel mee nu.
4: Valt echt best wel mee. Er was, meer voorspeld. Laten we het daarop houden. Ja. Okay. Nou, meer vanaf Lost Lake hoor je nu. We gaan even naar de mainstage. Even luisteren wat daar allemaal gebeurt. En je hoort Marcos nu op MFM Brabant.

0: MFM Brabant live vanaf Lost Lake Festival. En oh, wat een sfeertje nu al, hè. Heerlijk.
1: Ja, echt wel. Ja, dit ben ik wel een beetje de tropen bij je thuis, hè. Dus
0: zo. Ja. En je hoeft helemaal niks te missen. In ieder geval tot middernacht zijn we bij je. En straks natuurlijk nog veel meer toffe namen in de line-up. Nu, jeetje mina. Nu Marcos op de main stage, sorry. En we hebben DJ Jean. Straks na 8 uur Chique Baas ook nog. Feest DJ Ruud. En als laatste Wild Styles.
1: Ja, en daar komen er best wel wat mensen voor, hoor.
0: Zo. Ja, het staat nu al aardig vol bij Mainstage ook.
1: Ja, nou, daar hebben ze een overkapping, dus dat is mooi meegenomen.
0: Altijd goed.
1: Ja, zeker waar. En hier hebben ze ook wel een overkapping, hoor. Maar dan niet echt recht voor de vloer, zeg maar.
0: Klopt. Dus, prima. Ook lekker maar vol.
1: Weet je, het is droog.
0: Dat is het belangrijkste.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja. Nou, en met dat in gedachten, hup, lekker komen.
0: Helemaal goed. MFM is er live bij tot middernacht. We gaan nog even naar de bandjes stage.
1: Oh. Ja, dat zijn de Disco Daddies nog steeds, hè? Disco Daddies. Die mag je dadelijk gaan aflossen, ja.
0: Oh, nou, we gaan het horen.

So. Nou. En door? Zullen we nog eentje doen? Althans wij. Het gaat de hele avond nog lekker door. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, jongens. Ook al stonden er maar niet heel veel mensen. Maar de mensen die er stonden, hebben alles gegeven. Applaus voor jullie zelf. Jullie waren een fantastisch publiek. Wij zijn de Disco Daddies en we zijn een klein beetje verliefd op jullie geworden. En we sluiten graag hiermee af.

0: Dat zou ik echt heel leuk vinden. Zijn er trouwens nog vrijgezelle dames hier of niet?
1: Jij stond op en zei...
0: Ik ben sinds vorige week vrijgezel.

hier naartoe te feesten. Hebben we gedaan. De zon gaat schijnen. Lieve mensen, maak er een mooi festival van. Dank jullie wel. Waar we anders, als jullie ons willen vinden, kunnen jullie ons vinden op Disco Daddy's Official.

Live op de Legends and Queens stage vanaf Lost Lake Festival. DJ Mark van Leest. Maar we gaan even naar Mainstage schakelen. Want daar hebben we op dit moment Marcos. Even luisteren wat daar gebeurt. Oh yeah. Lekker feestje. We zijn tot middernacht live vanaf Lost Lake. Je hoeft niks te missen.

0: Crawlers pushed the feeling on bij MFM. We gaan zometeen meer aan je laten horen vanaf het terrein hier, Lost Lake Festival. En vanavond ook nog DJ Jean, Wild Styles. Dus wil je niks missen, hou je radio aan.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Het is groots. Het is bijzonder. En erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op. U kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
1: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
0: Over 6:30, je luistert naar MFM live vanaf Lost Lake Festival tot middernacht. Met de ANWB verkeersinformatie. Er staan geen files in de regio, wel verderop in de provincie 1 melding. Eigenlijk 2, beide kanten op. A27 Breda-Gorkum, knooppunt Hooipolder. Beide kanten op dus dicht wegens wegwerkzaamheden.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
5: Hoor jezelf.
4: MFM.
0: Natuurlijk hoef je niks te missen van het Lost Lake Festival. We gaan even kijken wat er op de mainstage gaande is nu. Lekker. Marcos hoor je nu op MFM Brabant.

0: luisteren naar MFM Lil Kleine. Milo laat het lukken en ben hier samen met Cas. Gezellig.
1: Hey, hallo.
0: Hey, hallo daar.
1: Hi.
0: Wat zie jij net gebeuren hier op het strand?
1: Ja, we staan naast het strand.
0: Ja.
1: En er rollen 2, 3, 4 meiden even lekker door het zand heen.
0: Door het strand heen? Of door het zand
1: door het
0: heen?
1: Zand en door het strand. Heen. wat je wilt.
0: We zijn live vanaf Los Leek tot middernacht. Wie is er nu ook weer on stage? Marcos, toch? Ja, Marcos. Ja. Zien we hier op een groot scherm bij ons. En lekker niks missen van Los Leek.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Het is groots. Het is bijzonder. En erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Goedenavond, Os. Wat heerlijk om hier vanavond te zijn. En we gaan er toch. Ik wil jullie even vragen om een stukje dichterbij te komen als dat kan. Ja?
1: Nou, kijk,
0: ja, kijk, dit is top. En uiteindelijk dan gaan we ervoor dat deze tent op zijn kop gaat. We knallen hem erin. We gaan even van Goest op permanent.

0: Lekker, ja. Waar is het bier, hè? Volgende nummer is onze eigen plaat. Carolien. Nee, is hier toevallig Carolien aanwezig? Ja?
1: Ja, nou...
0: Speciaal voor jou. Wel toevallig, hè? Dit is wel toevallig.
1: Dit is niet normaal.
0: Nee, ik blijf al hier. Ik ben gelukkig met mijn bier.
2: Je luistert naar MFM live vanaf Lost Lake Festival en on stage Likkepet. Je hoeft niks te missen van Lost Lake. Blijf erbij op MFM tot middernacht.

0: Oké, Os. Het is tijd dat deze tent toch wel op zijn kop moet gaan. Ja? Ja, ik hoor hier toch wel gejuich.
1: Ja? Zijn lekker aan het boksen, zie ik. Zijn lekker aan het boksen.
0: Als ik nou zing... Ja, dit kan nog veel harder. Heb ik het idee, hoor. Maar het kan aan mij liggen. Zullen we dat nog één keer proberen?
1: Dat ligt niet aan jou, hoor.
0: Ja, dit gaat dan een stuk beter. Ja.

0: En dan is er toch het moment aangekomen om te vragen of Steffi zijn stem warm is. Is het keeltje gesmeerd? Is het keeltje gesmeerd? Ja. Knal hem erin.
1: Kennen jullie deze nog?
0: We hebben jullie wel nodig.

0: We zijn helaas aangekomen bij ons allerlaatste nummer. Hoe jammer is dat?
1: Maar ja, we merken wel dat de sfeer er al lekker in zit.
0: De sfeer komt er steeds beter in.
1: Dus ik denk dat deze wel iets beter
0: kan. We gaan hem even herhalen. De vorige keer. We gaan jullie krijgen een herkansing.
1: En ik zing je.
0: Kan nog steeds harder.

0: dames en heren, dank jullie wel. Jullie waren fantastisch. Wij zijn Linkin Park en we wensen jullie een hele fijne avond. Dank jullie wel.
1: Dit is MFM. Je luistert nog steeds live vanaf Lost Lake Festival met net Linkin Park. En we gaan gelijk door met DJ John.
2: Deze mannen zojuist, ja, dan laat je even horen. Spike's a noise.
0: En hij staat voor jullie klaar. Het had een paar graadjes warmer mogen zijn, maar dan mag de pret niet drukken. Het enige wat ik wel nodig heb, zijn een paar echte dias die helemaal vooraan komen staan. Want ik heb de allerbeste DJ, Oldschool One, meegenomen. Ladies and gentlemen, live inside the place, Oz. If you're having a good time, show me some love in the appreciation. And make some noise, DJ Sean.

house, jammer met je kap, baby. Oh, schaam een beetje los op die. Wat zijn die handjes daar? Zo, al die handjes omhoog, jammer met je kap.

1997, deze man ging de hele wereld over. Dankzij deze plaat, Os. Hij is voor jullie, DJ Junk. En ready for the launch. Deze nog.

dan volgens mij staan de meest gezellige mensen zo'n beetje vooraan, ja toch? Oh, show me some love with the appreciation and make some noise for DJ.

speciaal. We moeten even uitkijken, want die moeten gaan insmeren zometeen. Dat het gewoon in één keer veel te warm wordt. Ja, toch? Alleen maar gezellige mensen vandaag. Los, lijkt DJ Shay!

Maar mochten er nog die-ass achterin staan die denken van nou we gaan een feestje maken, kom even naar voren. Want voor je het weet ben je te laat. Ja toch. Ladies and gentlemen, the legend, the one, DJ Sean in the house, make some noise!

0: Als ze even een paar handjes omhoog gaan, dan ben ik blij, dan gaan ze.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5.

0: Prachtig.
1: Lekker hoor, Jato.
0: Love yourself. En de groep is de groep 5. Los Lake, DJ Sean.

Run up and down, we're taking it back to the good old times. Old school vibes, old school sounds. De plaat waarmee deze man de hele arena vol gooide. Ja, toch Sensation White, je kent hem nog wel, DJ Sean. En dat vandaag hier in het fantastische Oost, dat zonnetje schijnt. Alleen maar gezellige mensen. Sean de Wonder, de Willy zelf natuurlijk.

sex, American Express, love.

0: Yo, yo, yo. Us, make some noise for DJ Sean and Maron Hill. Ja, toch. Chica Baza, baby. I'm touching down. Hey, yo, Bashes.
1: Baza, gooi die kicks erop.
0: Het is tijd, vriendjes. Jullie zijn nu.
2: Ik ben de eindbaas van de nacht.
0: Hey, yo, Os. Wie heeft er klaar een beetje zin om een feest te maken met deze?

Rockers. Party Rock. Ja, top. Yeah. Dit is Liefies van Ailey.

Lost Lake. Ik zie het, jullie kennen hem een klein beetje.

Vrienden uit ons, klein vraagje jongens. Dans zit er lekker in. Maar als ik zeg, we zijn er weer bij. En dat is prima. Jullie! Hollandia! Dat kunt heel goed, meid.

wezen. Kunnen we een beetje, jongens? Nu nog een klein beetje. Volg, er zijn meester Stiek en slaven Jack. Ons handjes omhoog.

Je luistert nog steeds naar MFM Brabant. We zijn tot middernacht live vanaf het Lost Lake Festival. Fijn dat je nog steeds luistert naar MFM. DJ Jean was net on stage. Heb je van kunnen meegenieten, uiteraard. En straks nog in de line-up. Even kijken hoor. We hebben nu de chique bazen. Straks Face DJ Ruud. We hebben Wild Styles om 11:15. En nu op de Legends and Queen stage Dorothy's Disco. Ook erg lekker. Maar hier nog even een stukje van de chique bazen vanaf de main stage.

Kim kent hem nog sowieso. Because she's my lover. Komt die jongens.

Hey, dat is leuk. Toen wij hier aankwamen vanmiddag, toen zei ze tegen ons, jongens, wil je een woordje Italiaans leren? Toen zei ik, is goed jongens, weet je wat ze zeiden? Un, dos, tres, uta pasita palate Maria. Toen zei ik, los leek, dat is geen Italiaans, nee, maar dit wel.

Liefies, gelukkig is het droog. Dat betekent maar één ding. Dat wij vandaag het feest daar feesten mogen vieren met jullie.

Noodgeval, jongens. Bier is op. Is niet waar. Het is gewoon leuk om te zeggen, vrienden. Maar jongens, dit is Noodgeval van de Jungle Baasjes. Als je hem kent, jongens, klaar een beetje meezingen.

new. She could buy us a ransom, baby. Yes, sir. Orchestra.

0: tijd.
1: Ja, toch?
0: Ben ik dapper.
1: Waar zijn die superhelden vandaag?
0: Dan ben ik van
1: niemand. Go get em!
0: Hou ik proeven in de tank.
1: Ik ook trouwens.
0: Draai ik
1: 7 dagen in de week.

Hey jongens, ik moet even snel zijn. Als ik op mijn loge kijk, dan moeten we snel naar de volgende. Maar even wachten jongens, even wachten. Ik begin gewoon heel langzaam vooraan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X,

0: als leek. Nog eentje, jongens. Goed geleerd, hè, vrienden. Of niet? Dat dacht ik.
1: Als er nog meer was, hoe ik van je houden kon. Echt waar, ik deed het meteen.
0: Meteen.

0: Liefies, dat was er wel terecht. Maak geen geluid voor ons, maak even het geluid voor jezelf. Hey. Lekker jongens, baasjes out, kusjes,
1: yes.
0: En eet genoeg worstenbroodjes. How do?
1: Oh, lekker. Los leek, mogen alle lampjes uit en al die handjes in de lucht alsjeblieft. Alle lampjes uit, turn all the lights down. Ook de lampjes op het podium, dankjewel. Dames en heren, lieve mensen, we hebben net vernomen dat dat weer de allerlaatste editie is. En als het de allerlaatste editie is, betekent dat 10 keer zoveel feest. We hebben maar 60 minuutjes, maar 60 minuutjes is genoeg. Wie heeft er zin in 60 minuutjes? Feest DJ Ruud!
2: MFM Brabant, live tot middernacht. Met Feest DJ Ruud. Fijn dat je er nog steeds bij bent. Dit is MFM.

Je beker is bijna leeg trouwens. Huh? Shirt uit en zwaaien, zeg je dat nou? Gaan wij die wel doen.

Gezellig. Dames en heren, wie is hier gekomen met zijn beste vrienden vanavond? Wie is hier gekomen met haar beste vriendinnen vanavond? Nu hebben ze mij verteld dat Os eigenlijk best gezellig is. Maar dat komt eigenlijk door één ding. Vanavond zijn we in het allermooiste stukje Nederland. En ik weet waar het is. Jullie weten waar het is. Maar wij willen het zeker weten. Waar zijn alle mensen uit het zuiden?

0: Je luistert nog steeds naar MFM Brabant. Live vanaf het Lost Lake Festival. Blijf lekker luisteren. We zijn tot middernacht bij je. Met straks nog Wild Styles en ook Disco Snolly Live. Tot zo.
1: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Jan, dan de ANWB verkeersinformatie. Er zijn geen files in de regio, maar wel 1 melding. Mocht je die kant op gaan op de A27, Gorkum-Breda. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Hooipolder. Beide richtingen is dicht wegens wegwerkzaamheden.

lekker hoor. A Feel to Kill. Duran Duran op MFM Brabant. We zijn nog tot middernacht live hier op Lost Lake Festival. We hebben vanavond nog Wild Styles en nog heel veel meer. We gaan eerst even naar Face DJ Ruud. Die staat op de main stage. Je hoeft niks te missen in de auto, op

en dan geef gauw wat gas erop hier, hè? Hey. Zijn eigenlijk Disco Snorri's live? En voor die tijd, DJ Paul, hè? Ja!

Nou jongens, dan moet je heel even opteren. Maar niet voor lang, want kijk eens. Ze staan er gewoon, hè? Ja. Geef ze een warm applaus. Dit is Disco Stunning.

patient.

nog wat mensen uit de

Zo, klein beetje ademhalen. Ik zie dat jij al lekker op weg bent. Dit gaat goed. Maar los leek. Ik zie dat ik niet alleen drink vanavond. Vanavond drinken we met maten. En die maten staan niet voor mij. Dus los leek, os. Wie gaat er naar de kloten?

niet. Hold it up, hold it up, hold it up. Oh. Ik zie daar één iemand op iemand zijn schouders zitten. Dit gaan er minimaal 20 worden, maar we zetten er een klein cadeautje op. Wie wil er allemaal een gratis vlugeltje? Wij willen meer mensen in de schouders. Jij moet een beetje naar voren komen. Jij krijgt de eerste. Meer mensen op de schouders. Meer mensen op de schouders voor gratis vlugel. Dit kan niet anders dan gezellig worden. Kijk eens. 1. Oh, mis. Krijg er nog 1. 2. Oh, mis. 3. Oh, ja, raak. Meer mensen op de schouders. Meer mensen is omhoog. Daar is er nog 1. Hop. Daar komt er nog 1. Hop. Heb je hem? Lekker. Daar nog 1. Hop. Oh, kijk uit voor de hoofd. Meer mensen de lucht in. Je bent maar 1 keer een os op zaterdag. Wel opletten, schat. Komt-ie. Wie wil er een gratis vlugeltje? Handje!

0: U vraagt, wij draaien.
1: Zo. Na, na, na, na. I'm a rebel, baby.
0: Dit is wel een van onze beste vrienden. Shoutoutje, outsiders. Maar Lost Lake, we gaan jullie wel nodig hebben. Na, na, na, ik ga jullie vragen om alvast een klein beetje die handen de lucht in te doen. Twee handjes hoog in de lucht. En jullie weten precies wat er gaat gebeuren. Klappen op de maat doen we met z'n allen. Klappen. Klappen. Klappen.

Dit is hoe wij ons vanavond hadden voorgesteld. Lost Way. Laat je horen.

0: Handjes. Dames en heren, dit wordt leuk, dit wordt gezellig. Die money vooral met die lekkere brief.
1: MFM.
0: Het is heel simpel. Iedereen doet vanaf nu twee handen de lucht in. Twee handjes hoog. Zo, pas goed. En die handen die gaan dan eerst van links naar rechts. Dus van links naar rechts. Nu gaan ze omhoog. En dan beginnen we zo meteen op links. Komt-ie. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Beetje sneller. Nog een beetje sneller. Los de lijk is er nog.

Oh, er wordt lekker getonkt ook. Lekker. Ga door. Met Ruud erbij.

0: kunnen. Wind in mijn haar, de hoop die ik had. Hangt goed aan elkaar, ik moet bergen verzetten. Mijn jas is er zwaar van.
1: Klein beetje in onze zijdebuurtjes.

of Gucci. 7 o'clock.

0: voor een supergezellig feestje vanavond. Feest, laat je nog één keer horen van Feest DJ Ruud.
1: Feest DJ Ruud.
0: Het was me er waar genoeg om bij de laatste editie wat los leek te zijn. Lieve mensen, wij wensen jullie nog een hele fijne avond. Laat je horen voor World Star.

luistert naar MFM Brabant nog steeds live vanaf Lost Lake Festival tot middernacht. En je hoort de mannen van Wild Styles. Je hoeft niks te missen, je bent erbij. Lost Lake Festival.

bent er nog de hele avond bij op MFM Brabant live vanaf Lost Lake Festival. En tot aan middernacht hoor je Wild Styles. Patrick hier op MFM Brabant. Je hoeft niks te missen van hier.

0: Sfeer zit er nog steeds goed in. MFM Brabant, zo bij je terug met meer vanaf Lost Lake Festival.
1: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend. En ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Jan, dan de ANWB Verkeersinformatie. Geen files in de regio, wel 1 melding. Mocht je die kant op gaan op de A27, Gorkum-Breda. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Hooipolder. Daar is de weg dicht vanwege...

0: Wegwerkzaamheden.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
0: Nee. Verkeerd knopje, kan gebeuren, het is ook laat voor ons.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: En je hoeft thuis of in de auto niks te missen van alles wat bij Lost Lake Festival aan de gang is. We gaan even snel terug naar Wild Styles. Die staan nog steeds op de mainstage. Dit is MFM tot middernacht bij je live vanaf Lost Lake Festival.

0: things. Nog tot middernacht live vanaf Lost Lake Festival. Dit is MFM Brabant. Fijn dat je van ons gekozen hebt. En ja, er zijn natuurlijk ook mensen op dit festival die willen dan even... Oh, radio. Oh, spannend. Ik heb hier tegenover mij Mart en Mart. Heren, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, hoe is het?
1: Ja, ja, goed, super. Hè?
0: Hoe vind je het feestje tot nu toe?
1: Kijkgezellig.
2: Kijkgezellig.
0: Echt
2: leuk.
0: Zijn jullie ook speciaal voor iemand gekomen? Of,
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Dus jullie gaan tickets boeken voor een festival en jullie hebben geen idee wie er komt?
1: Nee, het gaat gewoon lekker gezellig, lekker drinken, lekker met elkaar buiten en gewoon lekker zuipen.
2: Ja, juist. Dat is voornaamst. Dat is voornaamst. Ja.
0: Iets dichter bij de microfoon. Oh, waar komen jullie vandaan, mannen?
1: Uit Kerkdriel.
0: Kerkdriel, ik moet nog naar beneden Leeuwen straks.
2: Oh, ja, zeker. Maar dan kunnen wij mooi meerijden. Nou, ja.
0: Ik heb geen auto, sorry.
2: Oh, dan rijden wij met ons mee. Dat kan ook.
0: Ja, ook nog. Hey, en morgen weer fris en fruitig op.
1: Ja, 100%. Ja,
0: 100%.
2: Ja, zeker.
0: Sorry, wat zei je?
2: Wij laaien niks vanavond, dus dat komt helemaal goed.
0: Volgens mij zijn jullie wel avondmensen, of niet?
2: Denk ik ook.
0: Nou, hebben we toch lekker naar jullie zin, mannen. We gaan weer lekker luisteren naar Wild Styles, goed? Lekker. Dag Mart en Mart.
1: Helemaal goed.

0: Nog tot middernacht live vanaf Lost Lake Festival. Je hoort Wild Styles. Het is een herrie van je welste hier, maar het sfeertje is goed. Het zit vol. Je hoeft niks te missen als je blijft luisteren naar MFM Brabant. Let's go!
1: Große Augen. Tiefer malen.

7 op MFM Brabant. De mannen van Wild Styles, de afsluiter van vanavond op middernacht live. Als je in de auto zit te luisteren, volume op maximaal. Tot middernacht hoor je Wild Styles gratis en voor niets. Alleen via de radio, krijg je niet op Spotify.

bent er nog steeds bij, live op MFM Brabant Wild Styles tot 12 uur. Je hoeft niks te missen via de radio. Gratis en voor niks.

0: live for the weekend. I live for hard styles. I live for hard style, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby,
1: Nee, je radio is niet geëxplodeerd. Je luistert naar MFM Brabant met Wild Styles tot middernacht.

0: Wild Styles bij Lost Lake Festival. En dat was hem.
1: Och, namens Wild Styles, dank jullie wel.
0: Ach.
1: Als jullie nog zin hebben om een kwartiertje los te gaan, laat je.

Los Leek. Het laatste kwartiertje Los Leek. Dames en heren, zijn jullie ready? Eén vuistje hoog in de lucht. Tje, tje, tje, tje, tje, tje. Los Leek. Over een kwartiertje sluiten we af. De laatste editie. En jullie zijn...

0: Let's go!
1: Yes, Losleek! We gaan één kwartiertje vol gas geven!

Oké, losse links zijn hier een klein beetje wakker. Het is tijd voor een paar classics. Hier, te. Hou even meezingen.

0: Los Leek. Mag ik een applaus voor jullie zelf? Dankjewel!
1: Het was Los Leek Festival 2026! Oh, ja. Wat was dit geniaal, jongens.
2: Ja, dit was leuk, man. Echt wel.
1: En wat een rust.
2: Och,
1: helemaal zen.
2: Ja.
1: Dit was MFM Brabant live vanaf Los Leek. En we zijn terug met live radio vanaf Hoesterland Festival 5 en 6 september.
2: 5 en 6 september gaan we het weer doen, hè? Ja.
1: Nou, we radio maken bedoel.
2: Ja, laten we de facts straight hebben. Ja, maar goed.
1: Och. Ik wil even wat mensen bedanken. Namelijk de hele organisatie van Los Leek Festival. We zijn echt weer als godinnen en goden ontvangen hier, zoals altijd. Cor Strijbels, Claudia.
2: Broers.
1: De broers.
2: Jesse.
1: Erik, noem het maar op. De mensen van Remote Rental. Waanzinnig geluid hebben we gehad. Ik wil Kelly Stewart bedanken voor de prachtige foto's die ze heeft gemaakt.
2: Zo is dat.
1: Natuurlijk ook mijn hele lieve goede vriend Cas Ebbers, die samen met mij natuurlijk alles technisch mogelijk heeft gemaakt.
2: Help.
1: Dat we hier live konden uiten. Cas, dankjewel.
2: Echt wel.
1: Je mag in de microfoon wat zeggen.
3: Ja, dat weet ik niet.
2: Dat staat gewoon open, hoor. Dus geen probleem.
1: En natuurlijk de enige echte Mark van Leest.
2: Nou. Ik ben blij dat je me deze keer ook weer echt enorm geholpen hebt.
1: Altijd.
2: Ja, dat blijft
1: wel. Hey, hoogtepunt wat, van deze twee dagen? Voor jou?
2: Jezus, gewoon twee dagen. Punt.
1: Oh.
2: Ja,
1: ik denk ik kan even een hap nemen van mijn kaassoufflé. Nee, ja, dankjewel Stefan van de kaassoufflé.
2: Ja, brandje ben ik maar lekker. Maar heel eerlijk, nee, ik heb gewoon echt twee dagen genoten. Ik heb op een podium gestaan. Ik heb wat intermezzo's mogen maken natuurlijk tussen de bandjes door. Tussen de DJ's door. En heel eerlijk, ja, weet je, waar doe je het goed, waar doe je het fout? Je doet het altijd goed. Het is gewoon echt leuk.
1: Dat was heerlijk. En de kaassoufflé ook trouwens.
2: Ja,
1: kaassoufflessen heb ik geleerd.
2: Oh, echt waar?
1: Is dat iets Brabants of zo? Of wat
2: nee,
1: is het?
2: Ik ben gek.
1: Ja,
3: komt altijd wel. Volgens mij is die wat dunner en langer, zeg maar.
1: Oh, ja, echt? Dat hoor
3: zeggen
1: ik
3: ze wel eens vaak. Nee. Ik wist dat die zou komen.
2: Ja.
1: Nou, we sluiten nog even af met Year of Summer van Wild Styles. En daarna gaan we lekker afbouwen. Dankjewel voor het luisteren. Als je in de auto zit of thuis bent of waar dan ook. En we zijn terug met Hoesterbos Festival 5 en 6 september hier op MFM Brabant.
2: Zo is dat.
1: Dankjewel Mark. Dankjewel Kaylee. Dankjewel Cas. En dankjewel iedereen die hier aan mee heeft geholpen. Dankjewel.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.